0: Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek en ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
16: Wat zei jij nou?
15: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
17: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI
11: Erco.nl.
18: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Erco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Erco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
19: Het is herfst en wij kleuren.

0: Ook in de nacht is de LOVE LOVE.
1: Elke dag bij jou.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Moet je in Agri nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
1: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
2: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
0: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
13: Nou ja, niet nou.
14: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
13: Nou ja, niet nou.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
18: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
19: Het is herfst en wij kunnen...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De waterkwaliteit in het gebied dat is getroffen door de persleidingsbreuk in Amsterdam-Noord ontwikkelt zich voorzichtig positief. De zuurstofwaarden in het oppervlaktewater zijn op meerdere plekken hersteld en nieuwe vissterfte is niet gemeld, al blijven er verschillen tussen locaties. Onderzoek naar verontreiniging van de waterbodem loopt nog door. Tot de resultaten bekend zijn, blijft het advies om het oppervlaktewater niet te gebruiken. FC Volendam en Geraison Hoepel hebben in onderling overleg de doorlopende arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, op initiatief van de speler. Hoepel kwam afgelopen zomer over van Feyenoord onder 19 en tekende voor 3 seizoenen. Hij kwam 1 keer in actie voor het eerste elftal, tegen FC Dordrecht, en speelde 3 duels voor Jong FC Volendam, waarin hij 1 keer scoorde. Woensdag 30 september wordt de kunstmaand afgetrapt met een avond onder het thema Ode aan de Vrouw in poppodium PX in Volendam. Illustrator Roxanne Paalman en oud-conservator Jenny Reinaerts van het Rijksmuseum vertellen over vrouw zijn, kunst en geschiedenis. De inloop is vanaf 7 uur, de start om 19:30. De entree is gratis. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Glacier 20. Omaha. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail. We'll catch you.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische rakettenaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een automobilist is maandagmiddag rond 2:30 met de auto in de ringvaart langs de Westeringdijk bij Weidewormer beland. Hij verloor kort na een bocht de macht over het stuur en kwam zelfstandig en ongedeerd uit de auto. Het voertuig kwam vrijwel volledig onder water te staan en lijkt totaal los. Een bergingsbedrijf zette eerst een duiker in. De Westeringdijk was tijdens de berging afgesloten. Een handtekeningenactie voor het terugbrengen van de snelheid op de N247 langs de Westervesting naar 50 km per uur loopt nog tot eind van de maand en krijgt veel steun van omwonenden. Nu geldt op een deel nog 80 km per uur. Het bewonerscomité wil de handtekeningen in oktober overhandigen aan gedeputeerde Jeroen Oldhof en vraagt ook om ZOAB-asfalt, een heg en toezicht voor minimaal 7 decibel geluidsreductie. Het bedrijf De Buren heeft in winkelcentrum Wormerplein in Purmerend de 500ste pakketautomaat geopend. Consumenten kunnen daar 24/7 pakketten ophalen, versturen en retourneren. De Buren begon 15 jaar geleden met deze automaten en is inmiddels aanwezig bij winkelcentra, tankstations, appartementencomplexen, bedrijventerreinen en onderwijsinstellingen door heel Nederland. Het aantal locaties wordt de komende jaren verder uitgebreid. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze donderdag verloopt vrij zonnig. Er waait een behoorlijke noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En het is een beetje aan de koele kant met een middagtemperatuur van een graad of 18. We hebben naast wolkenvelden dus ook de nodige zonnige periode. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
8: Maar waarom Ventorisch?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus baby?
9: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
1: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
0: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven.

0: bedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
9: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
8: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
9: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
10: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
11: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De waterkwaliteit in het gebied dat is getroffen door de persleidingsbreuk in Amsterdam-Noord ontwikkelt zich voorzichtig positief. De zuurstofwaarden in het oppervlaktewater zijn op meerdere plekken hersteld en nieuwe vissterfte is niet gemeld, al blijven er verschillen tussen locaties. Onderzoek naar verontreiniging van de waterbodem loopt nog door. Tot de resultaten bekend zijn, blijft het advies om het oppervlaktewater niet te gebruiken. FC Volendam en Geraison Hoepel hebben in onderling overleg de doorlopende arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, op initiatief van de speler. Hoepel kwam afgelopen zomer over van Feyenoord onder 19 en tekende voor 3 seizoenen. Hij kwam 1 keer in actie voor het eerste elftal, tegen FC Dordrecht, en speelde 3 duels voor jong FC Volendam, waarin hij 1 keer scoorde. Woensdag 30 september wordt de kunstmaand afgetrapt met een avond onder het thema Ode aan de Vrouw in Poppodium PX in Volendam. Illustrator Roxanne Paalman en oud-conservator Jenny Reinaerts van het Rijksmuseum vertellen over vrouw zijn, kunst en geschiedenis. De inloop is vanaf 7 uur, de start om 7:30. De entree is gratis. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze donderdag verloopt vrij zonnig. Er waait een behoorlijke noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En het is een beetje aan de koele kant met een middagtemperatuur van een graad of 18. We hebben naast wolkenvelden dus ook de nodige zonnige periode. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nachten naar het droom gehad. Rustig maar, rust nog maar.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd.

0: geadviseerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
1: Moet je naar geen nieuwe website?
2: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
1: Bij wie?
2: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
1: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
0: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
0: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar lange files door ongelukken. Zo is de A9 Amstelveen richting Alkmaar helemaal dicht tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. De vertraging loopt daar flink op, nu een half uur. Omrijden kan via de A4 en de A5, de route via Schiphol. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via de A10 Zuid en Oost. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Noordscharwoude en Heerhugowaard 3 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
18: Het is herfst en wij.

Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

Op dit moment wordt er druk gewerkt in de gemeente Ede-Volendam aan diverse wegen. Onder andere is de klemweg vandaag afgesloten in Warder. Dat heeft te maken met asfalteringswerkzaamheden. Is daar de omleiding. En ook wordt er gewerkt aan de Julianenweg in Volendam. Ook daar is een omleiding van toepassing. Ze houden in beide gevallen rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de internationale overschrijving van speler Axel Skoog naar KRAS Volendam is een administratieve fout gemaakt, meldt de Super Handball League. De transferprocedure was niet volledig afgerond. Daardoor worden de wedstrijden tegen Vize BM en Tachos Witte Ster omgezet in een 10-0 nederlaag en verliest KRAS Volendam 4 wedstrijdpunten. De club erkent de fout, maar maakt bezwaar en vraagt om coulance. Er is geen sprake geweest van opzet. Een automobilist is maandagmiddag rond 2:30 met de auto in de ringvaart langs de Westeringdijk bij Weidewormer beland. Hij verloor kort na een bocht de macht over het stuur en kwam zelfstandig en ongedeerd uit de auto. Het voertuig kwam vrijwel volledig onder water te staan en lijkt totaal los. Een bergingsbedrijf zette eerst een duiker in. De Westeringdijk was tijdens de berging afgesloten. Een handtekeningenactie voor het terugbrengen van de snelheid op de N247 langs de Westervesting naar 50 km per uur loopt nog tot eind van de maand en krijgt veel steun van omwonenden. Nu geldt op een deel nog 80 km per uur. Het bewonerscomité wil de handtekeningen in oktober overhandigen aan gedeputeerde Jeroen Oldhof en vraagt ook om ZOAB-asfalt, een heg en toezicht voor minimaal 7 decibel geluidsreductie. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze donderdag verloopt vrij zonnig. Er waait een behoorlijke noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En het is een beetje aan de koele kant met een middagtemperatuur van een graad of 18. We hebben naast wolkenvelden dus ook de nodige zonnige periode. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is deels dicht bij knooppunt Raasdorp na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noorden in één klein, is de Blue. Wat is in en wat is uit vandaag? Een lang weekend naar de Veluwe gaan, dat is in. En last hebben van rijangst, dat is uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Moet je naar geen nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet.

0: stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
9: Notariskantoor Feitsma Verhaag. Is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is herfst en wij kleuren.

En als laatste in de Koffie Top 3 een lokaal plaatje. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Ingrid Mol vroeg vandaag de Koffie Top 3 aan. Dankjewel daarvoor, Ingrid. Ze stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl en mailde dus die Koffie Top 3. Dat kan je ook doen. Doe me even te mailen. En wie weet zit jij dan wel morgen in de Koffie Top 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het kraanwater in de gemeente Edam-Volendam bevat volgens Greenpeace meer PFAS dan het RIVM gezond acht. Op basis van cijfers van de drinkwaterbedrijven geldt voor de hele gemeente code donkerrood, ruim boven de gezondheidsnorm. Greenpeace en de drinkwaterbedrijven pleiten voor een totaalverbod op PFAS in Nederland. De Europese Unie stelt een maximum van 100 nanogram PFAS per liter water. Morgen is de weg Warder in het gelijknamige dorp ter hoogte van huis nummer 121 tussen 9 en 12 uur afgesloten. Dit in verband met hijswerkzaamheden. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Noord-Hollandse eigenaren gaan daardoor gemiddeld €266 per jaar meer betalen, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS-cijfers. In Edam-Volendam loopt dit op tot €321. Nu maken zo'n 380.000 huishoudens gebruik van saldering. Straks krijgen zij voor teruggeleverde stroom nog maar een kleine vergoeding, ongeveer een kwart cent per kilowattuur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVA.

Soms supporten de nationale banken wel eens het lokale verenigingsleven. Dat doet ook een andere bank. Ja, zeker. En als je er lid van bent, dan kan je stemmen op je lokale vereniging. Ik zou het fijn vinden als je dat op ons doet. Het is vandaag trouwens de laatste dag dat dat kan. Het kost jou helemaal niets. Ja, een beetje moeite om even op de LOVE te klikken. Maar dat helpt ons financieel altijd een stukje de goede kant op. Dankjewel alvast.

0: Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
6: Maar waarom geen toren?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventori.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online.

0: via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Amerika is een bijzonder land, dat wist je misschien al. Maar de staten op zichzelf, die kunnen er ook wat van. Zo is er bijvoorbeeld een wet in de staat Illinois dat het verboden is neuriënd over straat te lopen. En als je dan denkt, geldt dat dan voor elke dag? Nee, dat geldt alleen voor de zondag.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dat was Skunk en Nancy bij de LOV. Zometeen gaan we horen of ons toepie nog schoon is. Maar eerst gaan we genieten van de klanken van Meatloaf. En ik zie dat duurt ruim 4 minuten. Dus ik kan in de tussentijd wel even lekker een cappuccinootje gaan halen, denk ik. Ja, dat is een goed idee. Dat ga ik doen.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKV Volendam heeft zich na stafschoppen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Roy Tol bracht de Volendammers op voorsprong, waarna SV Spakenburg na rust gelijk maakte. Invaller Dave Zwarthoed leek de winst te pakken, maar diep in blessuretijd viel alsnog de 2-2 vanaf de stip. Na een verlenging zonder winnaar besliste de strafschoppenserie in het voordeel van RKV Volendam. Woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemintjeweg in Edam dicht voor asfaltwerkzaamheden. Doorgaand verkeer krijgt een omleiding, wat leidt tot drukte in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer worden omgeleid via de Klemweg in Warden. De gemeente Edam-Volendam meldt dit vooraf, zodat weggebruikers rekening kunnen houden met extra reistijd. Op 2 november wordt in Monnikendam de Allerzielentocht gehouden. In de volksmond de Dodendans. De dood danst dan onder begeleiding van doedelzak, fakkels en trommels door de oude straten ter herdenking van de overledenen. De organisatie zoekt mannelijke dansers. De avond begint om 19:30 met verkleden, een dansinstructie, de rondgang door het centrum en een afsluitend glas op het leven. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Je hoorde René Froger met de plaat uit 1999 alweer, zie ik hier in de gegevens. Long time ago. Deze gedachte heb ik nog voor je vandaag. Mijn conditie holt in een nieuw persoonlijk record achteruit. Wens je nog een fijne donderdag. Zometeen veel plezier met Jurre Bos. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: OVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
4: Moet je naar die nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zo.

0: Over de ANWB verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
10: Het is herfst en wij kleuren.

Een heerlijk zonnetje in Groot Waterland. En dan is deze plaat meer dan welkom. Patrick Hernandez, Born to be Alive. En Skudde in de middag voor deze donderdag, 24 september, zijn we begonnen met Cotley and Cream. Na twee, een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Madonna. En natuurlijk lunch top 3. Doen we vandaag met Trix uit Volendam. Eros Ramazzotti, dat is ook fijn. Mocht je het eten zijn, eet smakelijk.

Dit gaat er gelukkig nog vredig aan toe. De Foo Fighters, Making a Fire. Ja, wegafsluiting. Morgen is de weg Warder in het gelijknamige dorp. Ter hoogte van nummer 121. Tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur begin van de middag afgesloten. Dit in verband met hijswerkzaamheden. Straks om 12:30 NOS Headlines, onze weerman. En natuurlijk het overige lokaal en regionaal nieuws.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De actie om de snelheid op de N247 bij Edam te verlagen krijgt veel steun. Aad Besseling overhandigt binnenkort 250 handtekeningen aan gedeputeerde Jeroen Olthoff. Hij wil de snelheid tussen de rotonde en de bushalte verlagen van 80 naar 50 km per uur. Vanwege hardrijders en geluidsoverlast. Oplossingen zijn stil asfalt, geluidswerend groen, handhaving en het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom. Trouw Events organiseert dit najaar 3 trouwbeurzen in Noord-Holland. Waaronder op zondag 4 oktober bij Hotel van de Valk Volendam. Gratis toegankelijk van 11 tot 4 uur. Initiatiefnemers zijn Rosalie Schoets en Annette Quantus uit Horen. Bruidsparen maken kennis met ondernemers op het gebied van japonnen, ringen, bloemwerk en fotografie. Onder bezoekers wordt een prijzenpakket van minimaal €3.000 verloot. Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek feestelijk in de bibliotheek met dit jaar het thema Spot aan. De week duurt tot 11 oktober en biedt onder meer een dans- of rapworkshop, de voorstelling Op de Planken en The Wall of Talent. Ook kunnen kinderen verkleed op de foto, een tekenfilm maken of een ledmasker. De meeste activiteiten zijn gratis. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl wordt gevraagd. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze donderdag verloopt vrij zonnig. Er waait een behoorlijke noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En het is een beetje aan de koele kant met een middagtemperatuur van een graad of 18. We hebben naast wolkenvelden dus ook de nodige zonnige periode. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

komen allemaal voorbij uit de jaren 70, 80, 90, zoals deze. 93, Take That, Everything Changes. En wat begon als een kunstroute door het oude centrum van Volendam is uitgegroeid tot een prachtig evenement waar kunstenaars en bezoekers elkaar ontmoeten. En dit jaar is extra bijzonder, Kunstkijken viert de 25e editie. Vindt plaats op 17 en 18 oktober in de PX en verschillende andere locaties in Volendam. Toegang is gratis. Wil je eerst het verhaal achter Kunstkijken horen? Luister dan naar het gesprek met Bianca Vos in Grask op Uis Volendams. En daarna kom naar Volendam, wandel de kunstroute en laat je verrassen door hoeveel creativiteit er te ontdekken is.

Goedemiddag, LOV Radio. Je kon luisteren naar Barry White, daarvoor de Everly Brothers en ook Gary Rafferty. Straks naar een nieuwe lunch top 3 en die is vandaag van Trix uit Volendam. What?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
0: Bij Venturi.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om

0: spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren.

Trix, ik heb genoten van jouw lunch top 3 en ik denk ook heel veel luisteraars. Rondé, Vanessa Carlton en Aerosmith. Als je haar ziet, bel me even.

0: 1987, de Bee Gees, You Win Again. En daarvoor drie J's als je haar ziet. Het is tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Noord-Hollandse eigenaren gaan daardoor gemiddeld €266 per jaar meer betalen. Blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS-cijfers. In Edam-Volendam loopt dit op tot €321. Nu maken zo'n 380.000 huishoudens gebruik van saldering. Straks krijgen zij voor teruggeleverde stroom nog maar een kleine vergoeding. Ongeveer een kwart cent per kilowattuur. De actie om de snelheid op de N247 bij Edam te verlagen krijgt veel steun. Aad Besseling overhandigt binnenkort 250 handtekeningen aan gedeputeerde Jeroen Olthoff. Hij wil de snelheid tussen de rotonde en de bushalte verlagen van 80 naar 50 km per uur. Vanwege hardrijders en geluidsoverlast. Oplossingen zijn stil asfalt, geluidswerend groen, handhaving en het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom. Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek feestelijk in de bibliotheek met dit jaar het thema Spot aan. De week duurt tot 11 oktober en biedt onder meer een dans- of rapworkshop, de voorstelling Op de Planken en The Wall of Talent. Ook kunnen kinderen verkleed op de foto, een tekenfilm maken of een ledmasker. De meeste activiteiten zijn gratis. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl wordt gevraagd. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Is mooi, Espen Lind, When Susanna Cries, daarvoor Climie Fisher. Ja, vanavond staat het radioprogramma Harry's Jazz en Blues Café maar liefst 3 uur geheel in het teken van de 100ste geboortedag van John Coltrane. Het programma begint om 7 uur. Wil je meer informatie? Kijk dan even op onze website rtvlove.nl.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Gelukkig hebben we de beelden en de muziek nog. Inderdaad, Sheila E. Wel met Prince samen, Love Bizarre. Doe maar, Eén Nacht Alleen en Akda en de Munnik, de kapitein deel 2. Vergeet het niet, aanstaande zondag 27 september in Broek in Waterland. De Rabo Dikke Bandenrace. Dat begint om 1:30 middags. Graag verzamelen bij het Broekerhuis aan het leedeinde nummertje 16. En dat duurt tot 5:00 in de middag. Het is laagdrempelig en ook voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Wil je er meer informatie over weten, kan je allemaal terugvinden op de website van Stichting Promotie Waterland. Straks hier bij Skudde in de middag een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Madonna. Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u.

0: Kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Maar waarom Ventorig?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby...
5: Bij Ventori.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijk.

0: Vondelpunt 6 in Volendam.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is herfst en wij.

Vandaag in de 2 na 2, natuurlijk Madonna, Material Girl. En daarvoor kon je luisteren naar Holiday. Ze kunnen in de middag tot de klok van 3 uur na 3 Johan Veerman met Graaien. Nu is het tijd voor No Mercy. No Mercy.

Verrassend het rondje van drie. Simon Webb, Antoon en No Mercy. En voor de tweejaarlijkse tentoonstelling van de Waterlandse Kunstkring zijn 2500 origami-duifjes opgehangen in de Grote Kerk van Monnikendam. En deze zijn gevouwen door vele inwoners van Waterland op vouwdagen in de kerk. Basisscholen De Verwondering en de Havenrakkers. De Damesclub Katwoude en vele individuele vouwers. Je kunt het vanmiddag allemaal gaan kijken. Ja, tot 4 uur nog. De toegang is gratis. Expositie in de Grote Kerk, Monnikendam.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het kraanwater in de gemeente Edam-Volendam bevat volgens Greenpeace meer PFAS dan het RIVM gezond acht. Op basis van cijfers van de drinkwaterbedrijven geldt voor de hele gemeente code donkerrood, ruim boven de gezondheidsnorm. Greenpeace en de drinkwaterbedrijven pleiten voor een totaalverbod op PFAS in Nederland. De Europese Unie stelt een maximum van 100 nanogram PFAS per liter water. Morgen is de weg Warder in het gelijknamige dorp, ter hoogte van huis nummer 121, tussen 9 en 12 uur afgesloten. Dit in verband met hijswerkzaamheden. RKV Volendam heeft zich na stafschoppen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Roy Tol bracht de Volendammers op voorsprong, waarna SV Spakenburg na rust gelijk maakte. Invaller Dave Zwarthoed leek de winst te pakken, maar diep in blessuretijd viel alsnog de 2-2 vanaf de stip. Na een verlenging zonder winnaar besliste de strafschoppenserie in het voordeel van RKV Volendam. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Volgend jaar juni staan ze weer in de Ziggo Dome. Simply Red. Je kon luisteren naar Money's Too Tight to Mention. Easy Flow Yoga met Yoga Nidra. Aanstaande zaterdag 26 september. Spui 5 in Edam. Begint om 10 uur 's ochtends. Duurt tot 12 uur in de

Vandaag gedraaid voor Evelien uit Volendam. Zij stuurde mij een mailtje. Jurre.bos@rtvlive. Je kon luisteren naar Canyon. Mooi Volendam. Straks na de klok van drieën. Johan Veerman met Graaien. Skuddemi, ja, Skudde in de middag is er morgen weer vanaf 12 uur. Doedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen.

0: verkoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
2: Moet je naar geen nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning.

0: verwarming, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.
4: LOVE in Volendam.
3: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Het liedje gaat eigenlijk over knuffelen, over kussen in een auto en ergens gewoon lekker naartoe rijden. En geen idee waar je naartoe gaat. 1964, vrienden. Joh, dat is een tijdje geleden. Chuck Berry, no particular place to go. Nou, je kan gewoon lekker hier blijven op de LOVJ. Lekker met je luisteren. Dit is tot 5 uur graaien.

Nou, je hoort mij zeker niet zeuren, Guido de Graaf. Als ik even kijk naar morgen, de vrijdag. Het staat gewoon echt 100% kans op zon morgen. 21 graden. Lekker voor de zonnepaneeltjes, vrienden. En gewoon lekker zo'n Indian summer. Dat mogen wij in Nederland niet zeggen. Zo'n nazomer weer. Wij noemen dat de oude wijvenzomer. Dat heb ik van de week geleerd op de radio ook. Ja, je komt best wel veel informatie binnen via de radio. Ook zo via de LOVA.

0: Zo hebben we een grote man niet meer in ons midden. Mr. Barry White. En wat een stem. Wat een donkere, zware stem had deze meneer. Can't get enough of your love, baby. Het is tijd voor het lokale en regionale nieuwsoverzicht. Hij zit er helemaal klaar voor. Frans van der Heuvel.
1: Op 2 november wordt in Monnikendam de Allerzielentocht gehouden. In de volksmond de Dodendans. De dood danst dan onder begeleiding van doedelzak, fakkels en trommels door de oude straten ter herdenking van de overledenen. De organisatie zoekt mannelijke dansers. De avond begint om 19:30 met verkleden, een dansinstructie, de rondgang door het centrum en een afsluitend glas op het leven. Het kraanwater in de gemeente Edam-Volendam bevat volgens Greenpeace meer PFAS dan het RIVM gezond acht. Op basis van cijfers van de drinkwaterbedrijven geldt voor de hele gemeente code donkerrood, ruim boven de gezondheidsnorm. Greenpeace en de drinkwaterbedrijven pleiten voor een totaalverbod op PFAS in Nederland. De Europese Unie stelt een maximum van 100 nanogram PFAS per liter water. Woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemintjeweg in Edam dicht voor asfaltwerkzaamheden. Doorgaand verkeer krijgt een omleiding, wat leidt tot drukte in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer worden omgeleid via de Klemweg in Warden. De gemeente Edam-Volendam meldt dit vooraf, zodat weggebruikers rekening kunnen houden met extra reistijd. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
0: Dankjewel, Frans.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke dag bij jou.

al vaker in reclames opduiken, hè? Deze Robbie Williams. Ik bedoel, platen maken, homaar. Nou, we hebben er genoeg daar niet van. Maar ja, je ziet hem veel vaker in commercials voorbij schuiven. Dit was ook weer even een dikke hit van Mr. Williams. Candy. Ik ga straks met je hebben over de PFAS in ons water. Gisteren, of ja, eergisteren is er alweer een dik rapport uitgekomen van Greenpeace. En daarover straks meer. Maar eerst muziek van de Kooks.

0: Ja, Edje is goed door het stof gegaan in Amerika. Een boel commotie rondom zijn voorprogramma. Je hoort hem hier in Del of jij met Eyes Closed. We hadden het over waterbedrijven. De waterbedrijven gaan PFAS in het kraanwater te lijf. Er schijnt heel veel PFAS bij ons hier in Noord-Holland in het kraanwater te zitten. En Noord-Holland maakte daar een verslag van.
1: Nergens in ons land zitten meer schadelijke PFAS in het kraanwater dan in Noord-Holland. Dat concludeert natuurorganisatie Greenpeace. Landelijk was dat al bekend, maar nu is ook naar de concentratie per regio gekeken.
2: Nederlanders krijgen gemiddeld in Nederland te veel PFAS binnen. Dat is grotendeels via voedsel, maar ook een klein deel via drinkwater.
3: Het is een forever chemical. Het blijft voor altijd in onze leefomgeving en in ons lichaam zitten als het er eenmaal in zit. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat PFAS gewoon slecht is voor je gezondheid.
1: Waterbedrijven zijn belast met het wegfilteren van de chemische stoffen. In Heemskerk wordt er zelfs een nieuwe zuiveringsfabriek voor gebouwd.
2: Zo zorgen we dat we die blootstelling via drinkwater verder nog verlagen. Dus nog verder onder eigenlijk al wat de norm is. Maar je moet dit gewoon bij de bron aanpakken, wil je echt de mens beschermen.
1: Want hoewel de regio's Eimond en Zaanstad de hoogste waardes noteren, ligt de oorzaak van het probleem stroomopwaarts langs de rivier de Rijn.
2: Daar zit die PFAS eigenlijk al in, al op het moment dat het binnenkomt bij de grens. Maar je ziet ook in Nederland nog steeds PFAS bijkomen. Hè? Dus we moeten ook niet doen alsof dit alleen een Duits probleem is. Zowel nationaal als Europees moeten we hier echt hard mee aan de bak.
1: Ondanks de hoge concentratie PFAS is er op dit moment nog geen direct gevaar voor de volksgezondheid.
3: Het advies is niet om nu drinkwater in flesjes te gaan kopen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers...

0: zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
1: Moet je naar je nieuwe webshop?
2: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
1: Bij wie?
2: Bij Venturi.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits alweer ontstaan. Twee vallen er specifiek op, de A10 om te beginnen. Tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid, dat is richting de Nieuwe Meer. Daar staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de N200 staan Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Vijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van

0: Onomstotbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Dit is LVE Radio met Graaien.

Volgens mij staat hij weer op de vooravond om weer te gaan acteren, deze Will Smith. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Ik geloof 5 jaar geleden dat hij tijdens de Oscar-uitreiking podium opstapte en iemand voor zijn gezicht knalde. En ja, dat was niet erg slim van deze Will Smith. Gelukkig hebben we nog zijn plaatje. De man kan ook een lekker moppie zingen. Hij heeft trouwens in de tussentijd wel een hele gave natuurdocumentaire gemaakt. Ook wel even een keertje leuk om te bekijken op een van de streamingdiensten. Tweede uurtje alweer. Dit is Graaien. Hele goedemiddag. Lekker dat je luistert. Straks rond de klok voor 4:15. De kolom van Kortrol. Maar eerst even gitaar. U2 haalt hem uit de stoffenmand. We hebben het over Mr. B.B. King. Dit is When Love Comes to Town.

0: De heerlijke vrolijke klanken van deze Phil & Shane, One of These Days. Nou, een van die dagen was het ook afgelopen zaterdag, dat hij gewoon weer om 2:30 geknipt en gekapt de studio binnenkwam. Kortol, die heeft altijd de column rond de klok van 2:30 bij Vincent Veenstra en Albert Hoekstra. Die mogen wij graag herhalen op de donderdagmiddag. En afgelopen zaterdag was een beetje de inleiding over kleding. Heb jij de vinger in de pap als jij je eigen kleding koopt? Of is jouw man of vrouw daar een beetje, heeft die daar een sterk woord voor? En toen had Kort de volgende anekdote.
1: Ja, hier hoort een klein stukje verhaal bij. Ik heb dus 10 jaar Love Sport gepresenteerd in de tijd van Wim Westendorp en Johan Boetie. Uh-huh. In de jaren 80 was dat. En die camera kwaliteit was natuurlijk niet zo super in die tijd. En op een gegeven moment liep ik bij Dirk van den Broek. En er komt een Volendammer naar mij toe. Die tikt op mijn schouder. Toen zegt hij, geen nieuwe kleren kopen. Dat doen we even. Jou, dat moet je vooral aanhouden.
2: Dat bedoel ik.
1: Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, zeker.
1: Ofwel,
2: zeker.
1: Het is niet zo gauw goed.
2: Ja. Je bent er?
1: Ik ben er en ik wil wel wat vertellen over
2: de
1: deze
2: gemeente,
1: week.
2: De gemeente heeft koers nodig.
1: Ja, nou in ieder geval het land.
2: Goed zo, het land zelfs. Oh, ja, we gaan even groter.
1: We hadden de derde dinsdag van september. Ja, als ik over de gemeente begin. Ik bedoel, die koep aan de rechterkant waarbij zogenaamd geruild is tussen Forum voor Democratie en Belangen van Nederland, BVNL. Daar is natuurlijk gewoon uit hetzelfde vaatje iemand geplukt. En ik raad eigenlijk de mensen aan, als je daar eens wat meer over wilt weten, verdiep je eens in de achtergronden van die partijen. Want met name Forum voor Democratie spant de plomming wel een aantal kronen. Internationaal helemaal met hun podcast in Engeland. Wat ze daar uitkramen over de andere mens in de naaste omgeving, dat ligt er niet om. En als dat dan in onze gemeenteraad mag zitten met twee mensen, en met dat denkbeeld, dan denk ik bij mezelf, er gaat iets niet helemaal goed. En datzelfde geldt natuurlijk voor de VVD-stemmers. Ik denk, en daar mag iedereen een commentaar op hebben, maar ik denk dat in de debatten deze week de VVD opnieuw heel stringent heeft laten zien dat hun standpunt niet zozeer het belang van het land dient, maar het belang van de eigen partij. Vanaf het moment dat ze dus in de Kamer meegenomen zijn in de kabinetsformatie met die 20 zetels, heeft Jesselkus zich voorgenomen, en misschien wel op dwang van, dat hoe dan ook de identiteit van de VVD, zeg maar de rijke achterban, behouden moet blijven. Dus of er nou een oplossing of niet gecreëerd wordt voor waar het land naartoe moet, want er moet een heleboel gebeuren. De VVD blijft op zijn standpunt staan. Hoe dan ook. En Jesse Klaver heeft daar antwoord op gegeven. Die heeft gewoon keurig netjes gezegd, en daar is geen spel tussen te krijgen. Er moet 6 miljard op tafel komen voor de begroting die er op dit moment op papier niet is. En 5,8 miljard heeft minister Heijnen her en der bij elkaar geveegd. En dat gaat vooral over lastenverzwaringen op alle mogelijke gebieden voor de mensen die werken. En ik heb hier op deze stoel al eerder uitgelegd dat 10% van de Nederlanders de rijkste zijn. En die bezitten 50% van het kapitaal in Nederland. En die betalen door allerlei constructies die ze zich kunnen aanmeten en kantoren die ze erop na kunnen houden. Die betalen grosso modo 3% belasting. En als je die mensen nou iets zwaarder belast, 1% bijvoorbeeld, komt er zoveel geld binnen dat die hele discussie over die 5,8 miljard bij de werkenden niet meer nodig is. En van de week viel ook te lezen in een van de dingen die dan weer langskomt. Democratie is niet het rode potlood met dat balletje 1 keer in de 4 jaar. Democratie is het maken van een samenleving. En het gebeurt best wel. Er is een groep rijken, die hebben een soort verenigingetje gevormd achter de schermen. En die hebben het afgelopen jaar 3 miljard in een potje gestopt. En als er in het land een echte nood is op sociaal-economisch of sociaal-cultureel gebied, dan springen zij bij. Maar voor hen samen is die 3 miljard een druppeltje op een hele grote koekenplaat. En als je nou gewoon die mensen erop aanspreekt, dan willen ze best meer. Bijvoorbeeld die hele erfbelasting. Daar is helemaal geen antipathie tegen. Behalve bij de kleinere luiden. Want die vinden dat ze daar, laten we zeggen, dan wel erg benadeeld worden. Maar in het algemeen is er gewoon meerderheid te vormen om die erfbelasting gewoon iets omhoog te doen. Komt er ook wat makkelijker geld binnen. Maar zolang de discussie gaat in Nederland over dat de werkenden het makkelijkst te pakken zijn, dat is een beetje vergelijkbaar met het kwartje van Kok. Er rijden 8 miljoen auto's in Nederland. Als je die allemaal weer een kwartje per keer meer laat betalen, dat gaat 8 miljoen keer een kwartje en dat keer zoveel keer per jaar. Zo makkelijk is dat. Dus die mensen pak je het makkelijkst. En in mijn eigen werk heb ik meegemaakt in de jaren 80. Het moest enorm bezuinigd worden. En als je gewoon de ambtenaren, dat waren er toen 500.000... als je die gewoon 1,86% minder loon geeft, wat toen gewoon letterlijk gebeurde, dat was in tijd van 1 maand geregeld. En dan kwam er zoveel geld in 1 keer binnen. Dus sommige maatregelen zijn wel erg makkelijk. Maar wie pak je daar nou het meest mee? Niet degene die het meeste geld hebben. Want die hebben allerlei constructies. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Sommige mensen staan er amper bij stil. Als op een gegeven moment als ik 1 miljoen win en ik koop een huis van 1,2 miljoen... dan kan ik gewoon 2 ton schuld meer maken dan dat ik zelf geld heb. En van die 2 ton schuld hoef ik dan verder weinig belasting te betalen. Want dat is schuld. En dat mag je weer aftrekken van de belasting. Dus met geld kun je zo makkelijk geld maken. En Jesse Klaver heeft deze week niet anders gezegd dat hij hoe dan ook over die kant niet wil meewerken aan de samenwerking van dit kabinet. En dat snapt Jesselkus verschrikkelijk goed. Zij moet gewoon tegen haar eigen achterban zeggen van om de maatschappij leefbaar te houden, moet de VVD water bij de wijn doen. En dat water bij de wijn is niet aan de rechterkant te vinden, want lees alles daar maar op na. Daar moet je niet je heil zoeken. En je hoeft ook helemaal geen echt uiterst linkse regering te gaan vormen, maar dat Jesse Klaver gewoon in zijn beleid aangeeft waar de centen te halen zijn en hoe dan de maatschappij leefbaar blijft, dat zou misschien een punt van nadenken zijn voor je volgende stemrecht.

0: De fijne Motown-klanken uit de jaren 60 van deze Stevie Wonder. For Once in My Life. Bracht de tijd nou strak 16:30 hier op de LOVE. Stel over aan ons nieuwsteam onder leiding van Frans van der Heuvel.
1: Trouw-events organiseert dit najaar 3 trouwbeurzen in Noord-Holland. Waaronder op zondag 4 oktober bij Hotel van de Valk Volendam. Gratis toegankelijk van 11 tot 4 uur. Initiatiefnemers zijn Rosalie Schoets en Annette Quantus uit Horen. Bruidsparen maken kennis met ondernemers op het gebied van japonnen, ringen, bloemwerk en fotografie. Onder bezoekers wordt een prijzenpakket van minimaal €3.000 verloot. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Noord-Hollandse eigenaren gaan daardoor gemiddeld €266 per jaar meer betalen, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS-cijfers. In Edam-Volendam loopt dit op tot €321. Nu maken zo'n 380.000 huishoudens gebruik van saldering. Straks krijgen zij voor teruggeleverde stroom nog maar een kleine vergoeding, ongeveer een kwart cent per kilowattuur. De actie om de snelheid op de N247 bij Edam te verlagen krijgt veel steun. Aad Besseling overhandigt binnenkort 250 handtekeningen aan gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij wil de snelheid tussen de rotonde en de bushalte verlagen van 80 naar 50 km per uur vanwege hardrijders en geluidsoverlast. Oplossingen zijn stil asfalt, geluidswerend groen, handhaving en het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files al in Noord-Holland. De meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoelevaarsveen 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Dat gebeurde tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Dat zorgt voor 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het was een periode dat Xander de Bousier nog met een volledige band in te huren was. En de band heette Volumia. 1999, een dikke hit was dit voor de manschappen. Blijf bij mij. En daarna ging hij op de solo tour. Ja, ach, waarom ook niet? Hallo via radio, hele goede middag, donderdagmiddag. En weet je wat ik nou leuk vind, waar ik van kan genieten? Behalve dat het prachtig weer gaat worden dit weekend. Het Singelfestival is weer voor de 44ste keer. En ik ben zo echt oprecht blij voor al die vrijwilligers dat ze lekker weer gaan krijgen. Want als ik even goed herinner, vorig jaar, het jaar ervoor, was er regen en motteren. En ja, het is gewoon geen festival weer. Het is het einde van het festivalseizoen. En nu hebben ze gewoon ontzettende mazzel. Lekker. Singelfestival, 44ste editie in Edam. Wil je meer informatie of kaarten kopen? Surf even naar singelfestival.nl.

Ze blijft doordansen tot haar dood. Of tenminste, als ik de titel mag geloven. Never Gonna Not Dance Again. De dame Pink hier op de LOVJ. Het is tijd voor ons lievelingetje. Ik draaide het eerste uur al een lekker liedje van Guido van der Graaf. Maar dit keer doet hij het samen met Monique Smit. En daarom zijn ze beter af alleen. Onze lieveling van deze week. Love.

Zo'n lekkere nazomerbeuk, deze plaat van Jonas Blue, The Edge of Desire. Bracht mij aan het einde van deze episode van Graaien. Ik geen idee wat er morgen gaat gebeuren qua Graaiencafé, want we zijn er allebei niet. Dus dat wordt een verrassing. Ik ga je nog wel even wijzen op de podcast Grask op Zvollendams, met deze keer als gast Henk Kras. En dat is Henk Kras senior. Nou, kan je allemaal op alle platformen kan je hem vinden. Gras op Zvollendam. Maak er nog een fijne donderdag van. En wat mij betreft graag de volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u.

0: De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die eruit springt. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting.

0: marketing van UBV, bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Welkom beste luisteraars bij Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. We hoorden net Monique Smit en Wesley Klein met Nog Geen Fiesta. En we zijn begonnen met Bob en Earl met hun bekende soulklassieker Harlem Shuffle. Het nummer werd uitgebracht in 1963. Veel mensen kennen het nummer ook van de coverversie die de Rolling Stones in 1986 uitbrachten als de eerste single van hun album Dirty Work. En dat is niet het allerbeste album van de Stones. Tenminste, dat vind ik. Volgende is een mooi nummer van Betty Maurer en Edwin Zwartuut. Edwin, veel te jong overleden natuurlijk. Wat kon die man zingen? Die haalde wel een hoge noot, hoor. Niet te vergeten is Betty hier natuurlijk ook bij, met de schorrelse.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De actie om de snelheid op de N247 bij Edam te verlagen krijgt veel steun. Aad Besseling overhandigt binnenkort 250 handtekeningen aan gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij wil de snelheid tussen de rotonde en de bushalte verlagen van 80 naar 50 km per uur. Vanwege hardrijders en geluidsoverlast. Oplossingen zijn stil asfalt, geluidswerend groen, handhaving en het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom. Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek feestelijk in de bibliotheek met dit jaar het thema Spot aan. De week duurt tot 11 oktober en biedt onder meer een dans- of rapworkshop, de voorstelling Op de Planken en The Wall of Talent. Ook kunnen kinderen verkleed op de foto, een tekenfilm maken of een ledmasker. De meeste activiteiten zijn gratis. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl wordt gevraagd. RKV Volendam heeft zich na stafschoppen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Roy Tol bracht de Volendammers op voorsprong, waarna SV Spakenburg na rust gelijk maakte. Invaller Dave Zwarthoed leek de winst te pakken, maar diep in blessuretijd viel alsnog de 2-2 vanaf de stip. Na een verlenging zonder winnaar besliste de strafschoppenserie in het voordeel van RKV Volendam. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

I had only a chance. De Bijzonderin. En daarvoor Gabriella Silmi met Sweet About Me. Gabriella is een Australische zangeres en songwriter van Italiaans-Albanese afkomst. Ze heeft zowel de Australische als Italiaanse nationaliteit. Silmi, die over een rauwe contralstem beschikt, brak door met het nummer Sweet About Me. En dat is afkomstig van haar debuutalbum Lessons To Be Learned. En dat uitkwam in 2008. Volgende nummer is van Raccoon. It's You or Me.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris, minimaal vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het kraanwater in de gemeente Edam-Volendam bevat volgens Greenpeace meer PFAS dan het RIVM gezond acht. Op basis van cijfers van de drinkwaterbedrijven geldt voor de hele gemeente code donkerrood, ruim boven de gezondheidsnorm. Greenpeace en de drinkwaterbedrijven pleiten voor een totaalverbod op PFAS in Nederland. De Europese Unie stelt een maximum van 100 nanogram PFAS per liter water. Morgen is de weg Warder in het gelijknamige dorp ter hoogte van huis nummer 121 tussen 9 en 12 uur afgesloten. Dit in verband met hijswerkzaamheden. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Noord-Hollandse eigenaren gaan daardoor gemiddeld €266 per jaar meer betalen, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS-cijfers. In Edam-Volendam loopt dit op tot €321. Nu maken zo'n 380.000 huishoudens gebruik van saldering. Straks krijgen zij voor teruggeleverde stroom nog maar een kleine vergoeding, ongeveer een kwart cent per kilowattuur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files die er staan hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Going Back in Time, The Fools. En daarvoor het Zweedse popduo Roxette met The Look. Het was de vierde single van hun tweede studioalbum Look Sharp, uitgebracht in 1988. Het duo bracht hun tweede album Look Sharp uit in oktober 1988. Het was meteen een commercieel succes in hun thuisland en stond 7 weken op nummer 1 in de Zweedse albumlijst. Zeer succesvol dus. Dan gaan we verder met een mooi liedje van The Cats.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 2 november wordt in Monnikendam de Allerzielentocht gehouden. In de volksmond de Dodendans. De dood danst dan onder begeleiding van doedelzak, fakkels en trommels door de oude straten ter herdenking van de overledenen. De organisatie zoekt mannelijke dansers. De avond begint om 19:30 met verkleden, een dansinstructie, de rondgang door het centrum en een afsluitend glas op het leven. Trouw Events organiseert dit najaar 3 trouwbeurzen in Noord-Holland. Waaronder op zondag 4 oktober bij Hotel van de Valk Volendam. Gratis toegankelijk van 11 tot 4 uur. Initiatiefnemers zijn Rosalie Schoets en Annette Quantus uit Horen. Bruidsparen maken kennis met ondernemers op het gebied van japonnen, ringen, bloemwerk en fotografie. Onder bezoekers wordt een prijzenpakket van minimaal 3000 euro verloot. Woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemintjeweg in Edam dicht voor asfaltwerkzaamheden. Doorgaand verkeer krijgt een omleiding, wat leidt tot drukte in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer worden omgeleid via de Klemweg in Warden. De gemeente Edam-Vonnedam meldt dit vooraf, zodat weggebruikers rekening kunnen houden met extra reistijd. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Onderweg naar huis, luister je naar de LOVE

De man, live uitvoering van de 3J's. Ja, dan gaan we alweer naar het laatste nummer van deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er uiteraard weer van 3 tot 5 met terug in de top 40. Ja, en dan sluit ik af met, vind ik wel, een van de allermooiste nummers. En dat is al een hele oude van die Electric Light Orchestra. Showdown. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe. Maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen.

0: eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken.

0: Rijker dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
1: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
14: Het is herfst en wij kleuren.

Goedenavond. Ja, dat was een extra lange summertime. Want ja, volgens mij hebben we vandaag gehoord dat de zomer weer terugkomt. Lekker warm volgende week. Bah, dat hoort helemaal niet deze tijd van het jaar. Maar goed, we kunnen het gelukkig niet veranderen zelf. Dat doet de natuur wel. Dus we moeten er maar mee leven. Maar een extra lange summertime. Maar dat was ook omdat het vanavond een speciale uitzending is van het Jazz en Blues Café bij de LOVJ. Gisteren, 23 september 2026, was het precies 100 jaar geleden, 100 jaar terug vanaf gisteren, dat een van de grootste, ja, moderne, improviserende muzici geboren is. John Coltrane, John William Coltrane, oftewel ook wel eens Train genoemd. Hij is geboren op 23 september 1926, dat klopt dus, in Hamlet, North Carolina. En slechts 40 jaar later, overleden, nog geen eens 40 jaar later. Jawel, net 40, nog geen 41, neem me niet kwalijk. Op 17 juli 1967 in New York overleden. Een Amerikaans jazz saxofonist en componist. En nou, hij was ook een opleider, een master voor allerlei andere muzici. Hij is overleden aan leverkanker. Dat is natuurlijk geen prettige ziekte om aan te overlijden. Maar ja, je moet wel zuinig zijn op je lichaam. En als dat af en toe niet lukt, dan gaat er toch wel eens wat kapot. John Coltrane, vanavond 3 uur. Ik probeer in die 3 uur zo'n beetje zijn loopbaan langs te gaan met muziek uiteraard. En af en toe een anekdote die er dan bij geschreven staat. Dit Summertime, dat kwam ergens tussendoor uit 1960, 24 oktober 1960 uitgekomen. Een van zijn beroemdste albums, My Favorite Things, met op piano die prachtige McCoy Tyner, op de bas Steve Davis en op de drums Elvin Jones. Dat zijn jarenlang wel zijn begeleiders geweest. Daar kom ik later op terug, ergens eind tweede, begin derde uur. Want ik ga zo'n beetje het eerste uur van 1949, de eerste opnames die ik van hem bij veel graafwerkzaamheden in mijn archief heb kunnen vinden. Van 1949 komen we uit aan het eind van het programma, als ik niet te veel klets, in 1957. Dus 49, 57, 8 jaar. Een periode met heel veel muziek die hij gemaakt heeft. Maar hij begon, heel bescheiden, als 20-jarige, in het orkest van Dizzy Gillespie. Hij, 23 was hij toen. 1949, 21 november 1949 is de eerste opname met van het album The Complete Big Band Studio Sessions van Dizzy Gillespie. Dat is een mooi boxje met een heleboel fantastische oude muziek. Ja, fantastische oude muziek, echt waar. Dat meen ik. Daarvan draai ik Say When, van een opname uit 21 november 1949 in New York. Met Dizzy Gillespie natuurlijk trompet. Willie Cook, Don Slaughter, Elmore Wright ook trompet. Matthew G., Charles Chuck Greenlee, Sam Hunt trombone. John Coltrane en Jimmy Heath, alt sax. Je hoort hem niet echt solo hoor, maar hij zit echt in het orkest. Paul Consalves, Jesse Powell, tenorsax, Al Gibson, bas, baritonsax, John Adrian Akka, piano, John Collins, gitaar, Al McGibbon, bas, en Charles Spex Wright, drums. Dan zitten er ook nog een paar vocalisten bij, Tiny Irving en Jimmy Mundy. Het nummer heet Say When, van het album met Dizzy Gillespie, The Complete Big Band Studio Sessions. 21 november 1949. En daarna meteen erachteraan, 9 januari, dus een 2 maanden later, 1950, van dezelfde opnames met Dizzy Gillespie, Carambola. En daar is de bezetting iets anders, maar de meeste zijn hetzelfde. Dus ik ga ze niet meer allemaal opnoemen. Dus u krijgt eerst Say When uit 1949 en daarna Carambola
uit 1950. Hier is John Coltrane in het orkest van Dizzy Gillespie.

Dat waren twee nummers achter elkaar van de Big Band, de toenmalige Big Band van Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie heeft het heel lang volgehouden met Big Bands, totdat het allemaal te duur werd. Maar toch pikte niet aan het eind van zijn carrière ook weer op. Hier kon je natuurlijk goed horen dat John Coltrane natuurlijk nog niet solo optrad. Want er zat in dat orkest die dat wel konden. En natuurlijk de baas zelf. Gillespie op zijn gebogen trompet. Toen nog niet trouwens. Maar die twee verschillende nummers, 49 en 50, ze hadden twee mics tussen. Maar zo'n gedifferentieerd gezelschap was het, dat ze ook dat lekkere Zuid-Amerikaanse ritme konden spelen. En dat heeft hij natuurlijk in die orkesten goed geleerd, John Coltrane. Want ja, later speelde hij gewoon alle soorten dansritmes in heel vrije jazz. Door elkaar of achter elkaar op één album of op verschillende albums. Dus ja, dat leer je in zo'n orkest. En ook goed luisteren naar wat een ander doet. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En niet kopiëren, maar een beetje denken van, hoe doet hij dat nou? Dan doe ik het zo. Juist. Dat gaat natuurlijk hartstikke lekker in zo'n orkest. Want dan val je ook niet zo erg op. Nog een band waar hij niet echt helemaal in zijn uppie hoefde op te treden. Er komen nog twee nummers hier na. Daar speelt hij samen met een heleboel andere tenoristen. En pianist, bassist en drummers natuurlijk. Het volgende album, dat komt uit 1956. 7 september 1956. En het heet Tenor Conclave. Dus dat is een conclave, een bijeenkomst van tenoristen. Want we gaan luisteren naar John Coltrane, Hank Mobley, Al Cohn en Zoet Sims. Met op de piano Red Garland, op de bas Paul Chambers en op de drums Art Taylor. 7 september 1956, Tenor Conclave. Ik weet niet of een Engelsman nou zegt conclave. Dat heb ik nog nooit gehoord trouwens. En het nummer wat daar van afkomt, dat heet Bob's Boys. Bob's Boys.

Dat waren Bob's Boys, een nummer van het album Tenor Conclave uit 1956... met Al Cohn, Hank Mobley, Zoot Sims en John Coltrane... met Red Garland, Paul Chambers en Art Taylor als ritme sexy. Ja, ja, ja, mooi. Mooi album. Er staan niet zoveel nummers op, want er staan hele lange nummers op. 15 minuten, 11 minuten. Dit was nog de kortste, zo'n ruim 8 minuten. Dus ja, ik wil wel verschillende muziek laten horen natuurlijk. Dus niet altijd één nummertje het hele uur vol. Dat gaan we niet doen. Ja, John Coltrane, hij is maar 40 jaar geworden. En als ik dan bijvoorbeeld Sonny Rollins... dat wou ik een paar weken geleden presenteren... maar toen was de techniek me even... Ja, had me de techniek me even in de steek laat. Maar het doet allemaal perfect weer... Jongens, hartstikke bedankt, hè, want jullie zijn er toch altijd maar. Dat gaan we 15 oktober herhalen, Sonny Rollins. Maar die heeft net niet zijn 95e verjaardag gehaald, maar wel 94. En was nog steeds actief. En dan deze 40-jarige John Coltrane, dat is toch wel een groot verschil. Maar goed, je kan het niet allemaal hebben. En ik heb een plaatje voorstaan van John Engels, onze eigen drummer van 1935, 13 mei 1935. Dus die is alweer 91 ook. Tja, het is niet te geloven. Sommigen worden echt hartstikke oud. Mooi, mooi. En zijn nog goed bij de tijd ook, gelukkig. We gaan naar 1957. Het jaar dat Eidam 600 jaar staat vierde. Oh, toen had ik hier nog geen weet van deze nummers tenminste niet. Ik had al wel een paar jazz-albummetjes zo hier en daar gekocht. Maar nee, dat was toen ook nog niet. Nee hoor, nee. Ik was veel te klein. Maar ik speelde wel piekelootjes af en toe. Goed, dat is wat anders. We gaan 57. 17 mei 1957 uitgekomen. Ketting with Coltrane in Kenny Shit. Dat was nog niet helemaal onder zijn eigen solonaam. John Coltrane, studioalbum met Paul Kenny Shit. Opgenomen 17 mei 1957 bij Rudy van Gelder in Hackensack. Ook bekend bij Rob Mostert. En uitgekomen oktober 1959. Van dat album met Paul Kenny Shit, John Coltrane. Pianist Mal Waldron, Julian Ewell bas. En Ed Thigpen. Hey, Ed Thigpen. Ook op de jazzclub geweest. Nee, dan. Drummert. Ketting with Coltrane en Kenny Shit. Van dat album draai ik Anatomy.

Ja, dat was Anatomy van Ketting met Coltrane en Kinnichade uit 17 mei 1957. Gauw 14 dagen verder. Zijn eerste opnames onder zijn eigen naam, echt alleen als leider. Met Red Garland piano, Paul Chambers bas, Albert Heath drums. 31 mei 1957 ook. More Lasting Than Bronze is het album I Hear a Rhapsody. Tot de reclame in het nieuws van 8 uur. En dan daarna nog meer John Coltrane.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
9: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
10: Maar waarom Ventorig?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus baby?
11: Bij Ventorig.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed.

0: Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
1: Wat zei jij nou?
0: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren.

Ja, daar zijn we weer. Aan de andere kant van 8 uur rijden we met een extra lange trein het tweede uur in van het Jazz & Blues Café over John Coltrane. Dat album en het nummer heet Blue Train en het is uit september 1957. Eindigde het eerste uur ook uit in 1957. We beginnen het tweede uur er ook weer even in en lopen door tot 1961. Maar ik heb zo te zien alweer veel te lange muziek bij me. Dus we gaan niet zo veel praten. Dit waren Lee Morgan, trompet, Curtis Fuller, trombone, Kenny Drew, piano, Paul Chambers, bas en Philly Joe Jones, drums. En natuurlijk John Coltrane op zijn tenorsax. We gaan gauw door naar een album dat is genoemd The Last Train. Want dat is uitgekomen in januari 1966. Een van de laatste albums die er van John Coltrane uitgekomen zijn. Maar de opnames zijn van januari 1958. Met Donald Byrd trompet, Red Garland drums, Paul Chambers piano, Paul Chambers bas en Louis Hayes drums. De Last Train. Van dat album draai ik The Lover, Lover. Ja, en daarna hoort u van het album Dial Africa, de Savoy Sessions, met Wilbur Harden trompet, flugelhorn, Curtis Fuller trombone weer, Tommy Flanagan piano, Alvin Jackson bass en Art Taylor drums. Dat is uit mei 1958. Dus achter elkaar Lover en Dial Africa.

Dat was Dial Africa. En daarvoor hoorde u Lover, beide uit 1958. Lover uit januari en Dial Africa, de Savoy Sessions, met de trombonist, onder andere trombonist Curtis Fuller, uit mei 1958. We gaan een jaar verder naar mei 1959. Gewoon lekker weer met z'n kwartet. Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas en Art Taylor drums. Dat komt van een album The Art of John Coltrane, The Atlantic Years. 5 mei 1959 uitgekomen. Van dat album, ja, dat is eigenlijk een van zijn grootste, bekendste nummers. Grootste hits. Je sprak toen niet van hits. Maar zijn bekendste nummer, een van zijn bekendste nummers is Giant Steps. En dat hoort u hier. The Art of John Coltrane uit 1959 met Giant Steps.

Nou, de echte liefhebbers en de kenners die hebben dit natuurlijk herkend. Giant Steps van John Coltrane met Tommy Flanagan, Paul Chambers en Art Taylor. Mei 1959 van het album The Art of John Coltrane. Schrap The Atlantic Years. We gaan naar 1960, 24 oktober om precies te zijn. Toen is er een album uitgekomen. Nee, opgenomen. Dat is uitgekomen juli 1962. Maar opgenomen 24 oktober 1960. En het heet Coltrane Plays the Blues. Dat klinkt natuurlijk heel gek voor iemand die... Ja, dat kon u natuurlijk horen, steeds een beetje vrijer ging spelen. Echte hardbop speler, zware blazer. En dan gaat hij een bluesalbum opnemen. Nou ja, het is blues, maar het is wel op zijn Coltrane's. En dat komt, dat deed hij tussen de opnames door van My Favorite Things. Dat was ook in oktober 1960 in dezelfde studio. In die studio's van Atlantic Records. Dus John Coltrane plays the blues. Ik vond het zo gek klinken dat ik heb toendertijd dat cd'tje meteen gekocht. En het is inderdaad heel mooi, fantastische muziek om naar te kijken. Kan je zo opzetten en heerlijk naar luisteren. McCoy Tyner, pianist. Steve Davis, bas. En Elvin Jones, drums. Het is 24 oktober 1960. En hij heeft een nummer erop geschreven... Blues to Elvin, want dat was een van zijn meest vaste drummers. Blues to Elvin, hier is John Coltrane.

Blues voor Elvin Jones schreven natuurlijk, van het album Coltrane Plays the Blues. Het is tussen de opnames van My Favorite Things, ook het, ja, eigenlijk het beroemdste album van Coltrane. Dat heb ik niet bij me, want ja, dat wordt door iedereen zo grijs gedraaid. Ik wil gewoon eromheen een beetje muziek brengen van hem, wat je niet elke dag hoort. Nou ja, alhoewel je John Coltrane niet elke dag ergens kan horen, behalve bij je eigen lokale omroep dus. 3 uur lang. Blues to Elvis. Elvin. McCoy Tyner, Steve Davis en Elvin Jones. 24 oktober 1960. Coltrane plays the blues. Dan komt er nu een bijzonder stuk. Dat heet Underground Railroad. Voor mensen die de Amerikaanse geschiedenis een beetje kennen, is dit natuurlijk gesneden koek. Maar ik zal het even kort uitleggen. Dat komt van het album Africa Brass. Een studioalbum van John Coltrane. Met een heleboel toeteraars erop. Even een paar noemen. Dat is hartstikke leuk hoor. Altsaxofoon, fluit, basklarinet. Orkestleider, ja, dat was hij ook nog. Erik Dolphy, die had hij erbij gevraagd voor de arrangementen. Baritonsaxofoon, Pat Patrick. Op de bas, Reggie Workman. Op de drums, daar heb je hem weer, Elvin Jones. Euphonium, dat is een soort de tuba-familie. Een iets kleiner, smaller instrument, maar een euphonium. Charles Greenlee en Julian Priester. French horn, Donald Corrado en Jim Buffington. Julius Watkins, Bob Northern. Dus het is een hele koperige toeterij. Piano, McCoy Tyner. Dan nog een piccolo en een reedblazer, Garvin Bouchel. Tenorsax, sopraansax, natuurlijk John Coltrane. Trompet, Booker Liddell, Freddie Hubbard. En tuba, daar heb je nog een tuba ook. Het is niet te geloven, Bill Barber. Het is opgenomen 23 mei 1961. En een deel van dit album bestaat uit 2 disken. Disc 2 is opgenomen 4 juni 1961. De Africa Brass. En daar staat een nummer op. En dat ga ik laten horen. Dat heet de Underground Railroad. Dat gaat over de vluchtweg van gevluchte slaven uit het zuiden van Amerika naar het noorden, waar ze vrij waren. Zoek het maar op. De Underground Railroad. Hier komt dat nummer van John Coltrane.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen.

0: ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Ja, dan heb ik een uur extra en dan begin ik ook meteen hartstikke goed, denk ik, vind ik eigenlijk. Want als het over John Coltrane gaat, in zijn laatste periode, in de 60er jaren, want dit uur gaat van 1961 tot en met halverwege 1966. In die periode werd het steeds vrijer, want hij heeft niet voor niks Eric Dolphy erbij geritseld. En Reggie Workman, een ontzettende vrije bassist. Dit is opgenomen live in de Village Gate, augustus 1961, uitgekomen 14 juli 2023. Die hebben lang op de plank gelegen, deze opnames. Evenings at the Village Gate, John Coltrane with Eric Dolphy. Ja, die had hij erbij genomen om mede met hem nummers te arrangeren en te componeren. En ja, dat pakte ze ook modern uit. Dit nummer heette Impressions van dat album. En het, was het, het is het kortste nummer op dit album. Want er staan nog drie nummers op. En dan weten we al, dan zijn ze niet zo lang. Niet zo kort. My Favorite Things. Echt de hele lange uitvoering van 1545. When Lights Are Low van Benny Carter. Dat hebben ze ook helemaal uitgesmeerd naar 15 minuten 10. Greensleeves, dat is natuurlijk zo'n bekend volkswijsje, zeg maar. 16 minuten en 15 seconden. En Africa, wat u in het tweede uur al gehoord heeft, dat is hier uitgesponnen naar 22 minuten en 41 seconden. Nou, dat wou ik jullie niet aandoen, maar wel eventjes dit Impressions om te beginnen in dit uur, waar alles langer wordt, geïmproviseerder, vrijer. Maar ik heb nog een paar kortere nummers ook, hoor. Dat komt echt goed. Aan het eind heb ik nog een spiksplinter nieuwtje. Een mededeling die gisteren de wereld ingeslingerd werd. Maar daar kom ik aan het eind van het programma even op, voordat ik het laatste nummer begin te draaien. Het is ook wel zo'n lang nummer, maar daar kan ik er mooi mee uit. En ja, kijk, in de goede, vooral jazzmuziek, langere nummers hoeven niet saai te zijn. Want er gebeurt altijd wel wat. Of er verschuift een toonsoort, of er verschuift een ritme. Vaak samen. En dan wordt het heel ingewikkeld om naar te luisteren. Of juist heel interessant om naar te luisteren. Dat had John Coltrane heel erg. Miles Davis natuurlijk ook. En Sonny Rollins die was wat bedaarder met zulke dingen. Maar die kon hele lange soli spelen. Ook alleen. Dan stopten de begeleiders ademloos, zaten ze naar hem te kijken. Dat zult u wel horen op 15 oktober. Want daar ga ik dat drie uur programma van Sonny Rollins terugbrengen. Ja, we gaan naar het tweede nummer van dit uur. En dat is van het album Both Directions at Once. The Lost Album. Waarom dat The Lost Album heette, weet ik niet. Maar het is uitgekomen 6 maart 1963. En als je zo'n titel hoort, dan denk je al van, nou, dan gaan ze zeker tegen elkaar inspelen. Nou, dat lijkt er even toe wel op. McCoy Tyner, piano. Jimmy Garrison, bass. Elvin Jones, drums. En John Coltrane, tenorsax. En de titels van dit album, ja, ze wisten niet hoe hij dat wilde noemen, want ze zijn na zijn overlijden boven water gekomen. Hij speelt erop Nature Boy bijvoorbeeld, dat is te herkennen. De Slow Blues, Impressions nog eens eventjes. Maar ook twee stukken, die hebben ze dan maar genoemd Untitled Original. En dan gewoon een nummer van het opnameapparaat of de band die erin zat. 11.383, take 1. En die ga ik draaien. Untitled Original 11.383, take 1. Van John Coltrane met McCoy Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones. Uit maart 1963.

Ja, Untitled Original 11.383, Take One. We hoorden het, de technicus ook nog roepen dat het zo genoemd zou worden, dit nummer. Ja, 6 maart 1963 uitgekomen met McCoy Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones. Dan gaan we naar het album Blue World uit juni 1964. Daar draai ik een nummer van, dat is een van mijn favorieten uit die periode van John Coltrane. Het nummer is gewoon eenvoudig getiteld Naima.

Ja, ook weer met McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones en John Coltrane. Natuurlijk weer op sopraan sax. Met Naima van het album A Blue World, 24 juni 1964 uitgekomen. We gaan naar een ander ontzettend beroemd album van deze man. Maar er is nogal wat mee gebeurd. De oorspronkelijke album stonden maar 3 nummertjes op. En toen kwamen er allemaal andere met de mastertakes en de stem van de techneuten er tussendoor. Dus dat zijn allemaal heruitgaves geweest, of remixes noemen ze het ook wel. Maar de oorspronkelijke opname is uit 9 december 1964. Daar draai ik van Part 2 Resolution. Het album heet A Love Supreme. En al die andere nummers, zelfs Archie Shepp speelt er op een paar nummers mee. En ja, dat is toch bijzonder, want die is ook in Edam op de jazzclub geweest. A Love Supreme, 9 december 1964, met dezelfde kwartet. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, met Part 2 Resolution.

Part 2 Resolutions van het album Love Supreme uit 1964. 1966, 22 juli 1966 is het laatste nummer. Het is een heel lang nummer. Ik krijg het helemaal niet compleet afgespeeld, maar dat komt wel goed. Dat gaan we een keer overdoen. Dat komt live uit Japan. Dat was zijn laatste concert. Zijn laatste live concert en zijn laatste opnames ook. Maar eerst nog even het volgende. Gisteren was hij natuurlijk 100 jaar geleden geboren. En er is een bericht gepubliceerd gisteren onder de naam van Frank Tiberi. Dat was een man die ging in New York in de omgeving naar alle live concerten van onder andere, maar meestal, John Coltrane, met een grote boodschappen thuis met een bandrecorder erin. En een heel eenvoudig microfoontje, wat hij dan in zijn broekzak of zijn zakdoek had. En daar ging hij mee naar live concerten en dat heb hij allemaal opgenomen. Heeft hij nooit wat mee gedaan. Hij was zelf saxofoonspeler en leraar. Dus hij gebruikte dat om te leren. Maar omdat het 100 jaar geleden is, is hij alles op alles gezet. Want het was bekend dat er van die opnames waren. Is dat toch uiteindelijk uitgekomen en daar komen ze nu aan. 6 november wordt het officieel gepresenteerd. De Tiberi Tapes Box Set. Ja, zo heet dat. Van Frank Tiberi. En hij had, moest die bandjes allemaal zonder dat iemand het zag verwisselen. Dus er zit er wel eens geen begin aan en geen eind aan de nummers. Het is ook kwalitatief natuurlijk geen hi-fi. Want het kwam uit zijn zakdoekje of uit zijn binnenzak. Hij kon dat niet in het openbaar doen. Maar goed, hij heeft opnames gemaakt. Ik zal u een klein stukje laten horen van het nummer Giant Steps.

0: Nou, u hoort het wel, daar moet nog iets aan gerepareerd worden. Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Want het is het uniek om het te hebben. Dat komt goed. 6 november komt het uit. De Tiberi Tapes. Houd het in de gaten als je van John Coltrane houdt. Dan gaan we er nu uit met een Japans intro. En naar een nummer, Peace on Earth van John Coltrane. Het is heel lang, we gaan ermee uit tot de reclame in het nieuws van 10 uur. En dan hoort u mij volgende week met een nieuw materiaal. Dan is het oktober, jongen. De laatste maand met summertime in de boeken. Nou ja, de laatste week weer niet, want dan is het alweer wintertijd. We gaan eruit met intro en een stuk van Peace on Earth. Live uit de Shinjuku Kosei Nanking Hall in Tokio. Met Alice Coltrane, zijn toenmalige vrouw, op de piano. Pharaoh Sanders, alt-sax, tenorsax, bas, klarinet en percussie. Jimmy Garrison bas en Rashid Ali drums. Het is 22 juli 1966, midden in Tokio. Tot volgende week. Nee, wacht even. Deze moeten we hebben. Ik heb even storing op dit kanaaltje, momentje. Even kijken of we hem... Nee. Dan even het begin opnieuw, want het is te leuk om te horen. Momentje. Het is wat heel live, hè? Ja, daar komt hij.
1: どうも大変遅くなって申し訳ございません。 ただいまよりジョン・コルトレーン・クインテット 東京での最後のコンサートでございます。 なお、この後で今夜の夜半深夜から明日の明朝まで ビデオホールでもって 日本のミュージシャン交えてのジャムセッションがございますが コンサートは これが 東京ではお別れでございます。それでは幕が上がりましたら早速メンバーをご紹介します。どうぞ。 続いてベースのジミー・ギャリスンをご紹介します。ジミー・ギャリスン。続いてピアノでございます。ミス・アリス・マクレオン。アリス。若手テナー奏者のハクビ。 ファラオ・サンダーです。ファラオ・サンダーです。そして最後にもご紹介するまでもございません。ジョン・コールトレーン。ジョン・コールトレーン。それではどうぞたっぷりと演奏をお楽しみください。

0: Jazz is, jazz blijft.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur, mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, somebody tell me, huh? Donc, that's right, danke schön. No, bitte schön, no, danke, huh? Danke. Why don't y'all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with, huh? This is amazing. We thank you very much, we appreciate that.
2: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVA.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30%

0: kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek feestelijk in de bibliotheek met dit jaar het thema Spot aan. De week duurt tot 11 oktober en biedt onder meer een dans- of rapworkshop, de voorstelling Op de Planken en The Wall of Talent. Ook kunnen kinderen verkleed op de foto, een tekenfilm maken of een ledmasker. De meeste activiteiten zijn gratis. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl wordt gevraagd. Morgen is de weg Warder in het gelijknamige dorp ter hoogte van huis nummer 121 tussen 9 en 12 uur afgesloten. Dit in verband met hijswerkzaamheden. RKV Volendam heeft zich na stafschoppen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Roy Tol bracht de Volendammers op voorsprong, waarna SV Spakenburg na rust gelijk maakte. Invaller Dave Zwarthoed leek de winst te pakken, maar diep in blessuretijd viel alsnog de 2-2 vanaf de stip. Na een verlenging zonder winnaar besliste de strafschoppenserie in het voordeel van RKV Volendam. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 2 november wordt in Monnikendam de Allerzielentocht gehouden. In de volksmond de Dodendans. De dood danst dan onder begeleiding van doedelzak, fakkels en trommels door de oude straten ter herdenking van de overledenen. De organisatie zoekt mannelijke dansers. De avond begint om 19:30 met verkleden, een dansinstructie, de rondgang door het centrum en een afsluitend glas op het leven. Het kraanwater in de gemeente Edam-Volendam bevat volgens Greenpeace meer PFAS dan het RIVM gezond acht. Op basis van cijfers van de drinkwaterbedrijven geldt voor de hele gemeente code donkerrood, ruim boven de gezondheidsnorm. Greenpeace en de drinkwaterbedrijven pleiten voor een totaalverbod op PFAS in Nederland. De Europese Unie stelt een maximum van 100 nanogram PFAS per liter water. Woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemintjeweg in Edam dicht voor asfaltwerkzaamheden. Doorgaand verkeer krijgt een omleiding, wat leidt tot drukte in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer worden omgeleid via de Klemweg in Warden. De gemeente Edam-Volendam meldt dit vooraf, zodat weggebruikers rekening kunnen houden met extra reistijd. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Trouw-Events organiseert dit najaar 3 trouwbeurzen in Noord-Holland. Waaronder op zondag 4 oktober bij Hotel van de Valk Volendam. Gratis toegankelijk van 11 tot 4 uur. Initiatiefnemers zijn Rosalie Schoets en Annette Quantus uit Horen. Bruidsparen maken kennis met ondernemers op het gebied van japonnen, ringen, bloemwerk en fotografie. Onder bezoekers wordt een prijzenpakket van minimaal 3000 euro verloot. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Noord-Hollandse eigenaren gaan daardoor gemiddeld 266 euro per jaar meer betalen, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS-cijfers. In Edam-Volendam loopt dit op tot 321 euro. Nu maken zo'n 380.000 huishoudens gebruik van saldering. Straks krijgen zij voor teruggeleverde stroom nog maar een kleine vergoeding, ongeveer een kwart cent per kilowattuur. De actie om de snelheid op de N247 bij Edam te verlagen krijgt veel steun. Aad Besseling overhandigt binnenkort 250 handtekeningen aan gedeputeerde Jeroen Olthoff. Hij wil de snelheid tussen de rotonde en de bushalte verlagen van 80 naar 50 km per uur, vanwege hardrijders en geluidsoverlast. Oplossingen zijn stil asfalt, geluidswerend groen, handhaving en het verplaatsen van de grens van de bebouwde kom. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vrolijkheid in de herfst. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dit zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité